0: Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitteschooljocht,
1: haar bischroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischchali.
2: Ijante misje, kiemakerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credit of August ne schelte, et ha grilo or venulochte, margoel.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derde on shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Jones.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach, de quischchali,
2: ik jante mische, kima kerstele,
1: August mische, kuan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel show, fall een moment voor in de credit August Nischkelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogte gloog, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira!